0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Live.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85-inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Clara Live.

0: continuó.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn er geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. En in Frankrijk hebben de natuurbranden tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en meer dan 200 huizen zijn er uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
3: C'est un feu qui est complètement erratique.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
1: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger-Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af. Ze schoten hem dan neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
1: Het lijkt erop dat de man onder invloed stond van de radicale islam- en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. Sport. In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over onze landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon. Hij is zo de beste Belg in het tennis. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa deels onder controle te krijgen. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken stilaan onder controle te geraken. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
1: Wel, de prefect zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Tot nu toe is er in de regio al 42.000 hectare in de as gelegd en moesten 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks is er nog een crisisoverleg van de Franse regering en ook president Macron zal daarbij zijn.
0: Ja, oké, en de natuurbranden in Spanje dan?
1: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's samen is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest en ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven.
0: Oké, dankjewel Lucas. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari. Zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. En al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna was hij voortvluchtig tot de politie hem gisteravond vond. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
2: 1 dode en 29 gewonden. Dat is de bilans nadat Abdul, een 21-jarige Duitser van Libanese origine, met een witte bestelwagen inrijdt op de Pride. Nadat hij crasht, steekt hij nog meer mensen neer en slaat dan op de vlucht. Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: Om de slachtoffers van de aanslag te herdenken was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie dit weekend verschillende bezoekers van de Gentse feesten betrapt met drugs. Het waren telkens gebruikershoeveelheden. De controles kwamen er na de vechtpartijen eerder op de feesten. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: De controles zijn eigenlijk al bij al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot 500 euro voorgesteld gekregen. We hebben ook 1 iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen, dus 1 drugsdealer.
0: De politie heeft ook een mes in beslag genomen. Intussen zijn de Gentse feesten toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Sport. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. En de Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer eindwinnaar van de ronde en evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
5: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
0: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement. Hij staat zo voor de tweede keer op het toerpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
6: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
0: In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor wel over landgenoten Zizou Bergs en Raphaël Collignon. En hij is zo dus de beste Belg in het tennis. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa stilaan onder controle te krijgen. Daarmee begon dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
8: ...25 graden wordt het vandaag. Meer moet dat voor mij eigenlijk niet worden. Het enige wat voor mij op dit uur echt warm moet zijn, is de koffie. Dus welkom bij Espresso.

Allegro, moderato, het ideale tempo om aan een nieuwe week te beginnen in dit celloconcerto van de Tsjechische componist Johann Baptist van Hal. En een nieuwe week betekent ook weer een nieuwe reeks Hidden Gems, want deze zomer gaan we hier op Clara op zoek naar de mooiste plekken waarvoor je niet in een vliegtuig hoeft te stappen. En zometeen gaan we nog eens naar zee. Het wordt er het weer voor deze week, na deze Ménage à Trois, Thrice Happy Lovers van Henry Purcell.

0: sopraan Christine Schaefer met Thrice Happy Lovers van Henry Purcell. Het wordt weer snikheet de komende dagen, dus het perfecte moment om naar zee te gaan, want daar is het toch net altijd iets frisser. En Helene de Bruyne, die geeft ons vandaag zelfs nog een extra reden, want haar hidden gem ligt in Oostende en het verkoelende briesje krijgen we er gratis bij.
1: Hidden Gems.
2: Onze kustlijn is nogal volgebouwd. Ik woon in Oostende en soms word ik een beetje moe van al het zonlicht dat reflecteert tegen al dat beton en dat glas van al die gebouwen aan de zee. En dan is daar net op tijd, als je van Oostende naar Mariakerke fietst via de dijk, het Ensorkerkje. Dat is een 14e eeuws duinenkerkje. Oorspronkelijk gebouwd voor de lokale vissersbevolking. Dat moet toen echt in het niets gelegen hebben. Nu is het natuurlijk een kleine oase in een zee van bebouwing. En ook James Ensor kwam daar vaak. Hij heeft het ook een paar keer getekend en geschilderd. Hij heeft er zelfs mee voor gezorgd dat het kerkje bewaard is gebleven. Want ook tijdens de Belle Époque waren er al projectontwikkelaars die de kustlijn wilden volbouwen om zoveel mogelijk vakantiehuizen te verkopen. Men klaagt daar altijd over, maar dat is eigenlijk geen nieuw fenomeen. Nu, Ensor ligt ook op dat kerkhofje begraven bij die kerk. Maar leuker nog dan de kerk en het kerkhof vind ik eigenlijk de duinen die daar net achter liggen. Het is een heel klein strookje duin, maar als je je daarin begeeft tussen het duingras en er zijn allerlei struiken waarvan ik de botanische namen niet ken, dan vergeet je heel even dat je aan onze Belgische kust zit. Dan vergeet je die kustbebouwing en dan kan je rustig op je gemak kijken naar de zonsondergang van tussen het duingras. Het is echt een aanrader.
0: Het Ensorkerkje in Oostende, maar misschien nog meer de duinen rond. De hidden gem van Helene de Bruyne. En heeft u ook zo'n verborgen plek die iedereen zou moeten kennen? Laat het ons weten via VRT Max, dan pinnen we die ook mee op onze kaart.

Musetta Waltz, een wals uit de opera La Bohème van Giacomo Puccini, maar dan in een heel andere versie, de jazzy versie van pianiste Stefano Bolani en Iliro Rantella. En de Amerikaanse componiste Amy Beach had minder geluk, want zij moest van haar man haar carrière als pianiste opzeggen. Hij vond dat ze meer thuis moest zijn, dus begon ze te componeren, vooral veel liederen en pianomuziek. Maar ze schreef ook één symfonie, en dit is nog een deel daaruit, tot aan het nieuws van 7:30.

0: Het tweede deel uit de Gaelic Symphony van Amy Beach door het Symfonieorkest van Nashville. Het is 19:30 en Toon Janssens, in Zuid-Europa lijken de natuurbranden deels onder controle.
1: Ja, dat is zo in Spanje, in de omgeving van Madrid, Toledo en de provincie Ávila. De afgelopen dagen waren de branden nog groter geworden, maar de brandweer slaagt er nu in om ze wat in te dammen. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht volgens de lokale autoriteiten stabiel. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten. De politie onderzoekt nu nog of hij alleen handelde of niet. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran dan Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de prijzen weer gestegen tot nu. Een vat ruwe Brentolie is intussen met zo'n 6% weer gedaald tot ongeveer $91. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag krijgen we meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de morgen schrijft Stavros Kelepouris over de mogelijk nieuwe hittegolf die eraan zit te komen. Van de warmste 10 dagen ooit gemeten in Ukkel vonden er 7 in de voorbije 10 jaar plaats. En daar zit de klimaatverandering voor iets tussen. Naast de cruciale prangende kwestie hoe we erger kunnen voorkomen, is er ook de minstens even belangrijke vraag hoe we met die situatie kunnen en willen omgaan. Overal waar de klimaatverandering toeslaat, schiet de crisishulp tekort, besluit Hannes Heindricks in het Nieuwsblad. Of het nu gaat om extreme hitte, bosbranden of om een waterbom zoals een paar jaar geleden in ons land, we zijn onvoldoende voorbereid. Nu het klimaatprobleem een veiligheids- en gezondheidsprobleem is geworden, moeten er ook collectieve oplossingen komen. Het is er nu en het gaat niet snel weg. Het klimaatdebat verstomt, ondanks de recente hitte en bosbranden, stelt Inge Gijs vast in de Standaard. Het fenomeen klimaatverandering lijkt weinig politici te beroeren. De oorlog in Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz maken ons nog eens duidelijk hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. En in plaats van dat besef aan te wenden om sneller werk te maken van die fossielvrije samenleving, doen we net het omgekeerde. Begrijpen wie kan. De Pride is een risico-evenement geworden en dat is een bijzonder zorgelijke evolutie, stelt Patrick van der Perre intussen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Zoals na elke terreuraanslag wordt ook nu en met name op sociale media de discussie gevoerd over welke mensen zich het meest onverdraagzaam en gewelddadig opstellen tegenover de regenbooggemeenschap. Maar dat is een zinloze discussie, want de haat tegenover homo's, lesbiennes en andere plussers zit verweven in alle krochten van onze samenleving. Als de aanslag in Berlijn iets bewijst, dan is het wel dat we in Europa net meer dan ooit moeten tonen dat de vrije beleving van identiteit voor ons heilig is, meent Timmy van Diepen dan weer in het laatste nieuws. Want vandaag lijkt het alsof moeizaam bevochten rechten in steen gebeiteld staan, maar de krachten die de klok willen terugdraaien nemen toe. Een paar weken geleden is in Nice in Frankrijk nog de terreuraanslag van 2016 herdacht. 10 jaar later leken die jihadistische terreuraanslagen bekoeld. Niet dus, merkt ook Liliana Casagrande tot slot op in het Belang van Limburg. Je kon je afvragen of de Pride nog nodig was in westerse landen waar leven en laten leven voor heel wat mensen een levensmotto is. Sinds de aanslag in Berlijn weten we dus dat die Pride niet voorbijgestreefd is. Het is maandag 27 juli en dat waren de krantencommentaren.

alles uit de kast halen en dat om 7:40 met de Merrymakers van Eric Coates door het BBC Philharmonic Orchestra. En de Franse pianist Jean-Michel Plique die houdt het deze ochtend iets bescheidener op zijn album New Dreams.

Jean-Michel Pilk met Old Joe. En misschien heette deze componist ook wel Joe, want over Luigi Mancia weten we eigenlijk zeer weinig. Zelfs over zijn voornaam bestaat nog altijd twijfel. Muzikologen hebben zelfs lang gedacht dat hij Carlo Mancia heette. Maar nu gaan ze er toch vanuit dat het Luigi was. En dit is een van zijn symfonia's door Lauten Compagnie.

0: Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner met een sinfonia van Luigi of Carlo Mancia.
1: De keuze van Clara.
0: De meester van de melancholie, de singer-songwriter van de Renaissance of de koning van de tranen, de Engelse componist John Dowland, kreeg door de eeuwen heen al heel wat bijnamen en misschien krijgt hij er nog een paar bij, want wij zetten hem deze zomer extra in de spotlights, want het is 400 jaar geleden dat hij overleed en hij werd vooral heel bekend met zijn luid en zijn liederen, zoals Flow My Tears, maar hij heeft ook prachtige religieuze muziek geschreven en dit is een van zijn psalmen, Lord, to thee I make my moan.

Consort of muzieken met Lord to thee I make my moan van John Dowland. En als u nog een goede bijnaam voor hem heeft of een verzoekje, laat het zeker weten in onze Clara-app.

0: Het is 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt meer vat te krijgen op de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de Franse stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
1: Wel, de prefect van de regio zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Na dagen van donkere lucht is er nu terug wel wat blauw te zien, zegt collega Hilde Mertens in Bordeaux.
2: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw aan de lucht. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
1: Ja, tot nu toe is er in de regio 42.000 hectare in de as gelegd en moesten er 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks komt de Franse regering bijeen voor een crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn.
0: Oké, en de branden in Spanje?
1: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. Het blijft wel spannend afwachten, want de komende dagen wordt een hittegolf verwacht, zowel in Frankrijk als in Spanje.
0: Oké, Lucas, dankjewel. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden. In het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met Libanese roots reed zaterdag met een busje in op het festival of op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna was de man voortvluchtig. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af, waarna ze hem neerschoten. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde of niet. Dat vertelt Jeroen Rijngaard vanuit Berlijn.
3: Het onderzoek is op dit moment nog niet afgelopen, omdat ze inderdaad absoluut willen uitsluiten dat hij alleen zou gehandeld hebben. Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
0: Gisteravond werd de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald, nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Vanaf volgend jaar kan je voor alle klachten over bedrijven gratis terecht bij de Consumentenombudsdienst van de overheid. Dat schrijft het laatste nieuws. De ombudsdienst krijgt verschillende afdelingen voor onder meer bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen een bijdrage per dossier. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. De Gentse feesten zijn toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Of de laatste feestvierders het ook echt zo lang zullen volhouden, dat valt af te wachten. Deze mensen denken alvast van wel.
4: We gaan sowieso tot het einde blijven. Het is de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
5: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon door.
0: In totaal hebben meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Sport dan. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de vijfde keer de eindwinnaar van de ronde. Hij evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
6: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
0: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de tweede keer op het tourpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
7: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
0: Tijdens deze Ronde van Frankrijk waren er in totaal 6 Belgische ritzeges. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon, nog warmer dan tot 33 graden. In Zuid-Europa lijken de natuurbranden te stabiliseren. Dat zat vooraan in dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en in de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
8: Espresso. Met Clara de Dekker.
10: Goedemorgen, de zomer is het seizoen van de muziekfestivals. Tomorrowland is nog maar net voorbij en vrijdag begint het MA-festival al. Maar ook van de kunstenfestivals, zoals Manifesta. Dat festival strijkt elk jaar neer in een Europese stad die voor grote uitdagingen staat. Dit jaar is dat het Ruhrgebied in Duitsland. En waarom, dat vraag ik zo meteen aan Wart Verbakel. Maar eerst winden we de klok nog een beetje op, vermocht deze maandagochtend nog niet snel genoeg gaan.

kwestie van het tempo er zeker in te houden met de Syncopated Clock van Leroy Anderson. En bij Franz Schubert tikt de klok op maandagochtend toch net iets trager in dit lied van hem. Dat is Zügenglöcklein met die prachtige stem van bariton Samuel Hasselhorn.

0: Der Wanderer an den Mond. En daarvoor das Zügenklöcklein. Twee liederen van Franz Schubert uit het nieuwe album van bariton Samuel Hasselhorn.
1: Espresso.
0: Een kunstenfestival dat om de twee jaar bewust neerstrijkt op een plek waar iets wringt. Dat is Manifesta. Misschien herinnert u zich nog de editie in 2012 in de Oude Mijnsite in Genk. Maar deze zomer is het Ruhrgebied in Duitsland aan de beurt. Een opvallende keuze, want in het Ruhrgebied lijkt toch alles best goed te gaan. Wart Verbakel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wart, jij bent professor architectuur aan de KU Leuven en jij bent er altijd bij als het Manifesta is. Aan cultuur in het Ruhrgebied is er volgens mij geen gebrek. Daar zijn heel wat musea, concertzalen. Je hebt daar ook de Ruhr Triennale. Dus waarom kiest Manifesta dan nu net voor die plek?
2: Wel, Manifesta is een soort nomadische biennale. Dus die trekt ons continent rond. En dit jaar strijken ze daar neer. Nu, het Ruhrgebied, ja, het lijkt misschien dat er al heel veel gebeurd is na die postindustriële reconversie van de mijnen en de staalindustrie. Maar als je dan naar de cijfers kijkt, blijkt toch nog niet allemaal zo in orde te zijn. Er is nog veel werkloosheid. Zijn echt grote uitdagingen, zou je kunnen zeggen. En dit is een van de manieren om daar misschien aan bij te dragen. Mm-hmm. Zelf noemen ze het een soort entre-acte.
0: Okay.
2: Ze kijken naar, dit was het vroeger, gaat die in de toekomst iets anders zijn en voorlopig gaan we eens een tijdelijke test doen.
0: Oké, en bij die tijdelijke test focussen ze nu wel op een heel specifiek soort gebouw, hè?
2: Ja, de titel is This is not a church. En ze kijken naar kerken en in het specifiek naar naoorlogse kerken die allemaal na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. Vaak ook in snel tempo. En ze hebben zelfs een woord zoals de noodkerk die snel moest gebouwd worden om bepaalde groepen. In dit geval, een die ik bezocht heb, is een orthodoxe kerk. Een plek te geven om als gemeenschap samen te komen. En toch ook een beetje in het licht van, ja, hoe ga je om met zo'n naoorlogse tijd waarin het ging over, ja, toch wel heel wat moeilijkheden waren naar materiaal, naar voedsel, naar tewerkstelling, schuldgevoel dat er ook bij speelt. En dat zie je ook in de architectuur van die gebouwen.
0: Ja, hoe ga je daarmee om? Dat weet jij zelf ook, want jij werkte mee aan een herstemmingsproject van een kerk in Leuven. Wat was voor jullie toen het belangrijkste?
2: Wij hebben gewerkt aan de tijdelijke ingebruikname van de Sint-Jacobskerk in Leuven, die op eenzelfde manier ook vanuit cultuur, gemeenschap proberen na te denken van hoe zou je dit soort gebouwen kunnen herbruiken met respect voor het verleden, maar toch ook in een seculiere context, hè, niet meer als liturgische plek. En dat is een buurtsociaal experiment geweest waarin we gezocht hebben van ja, waarvoor laat zo'n gebouw zich lenen? Wat wil de architectuur doen? Wat heeft de gemeenschap nodig? En als derde, ja, wat is dan een andere symbolische invulling van die vroegere, meer liturgische benadering van zo'n gebouw?
0: En is dat experiment dan nu ook wat ze proberen te doen bij Manifesta?
2: Ja, het is heel divers hè, wat je daar te zien krijgt. Dus zij werken met kunstenaars niet door allerlei afgewerkte kunst naar daar te halen, maar eigenlijk, ze noemen het zelfs speculatieve interpretaties te doen om na te denken met gemeenschappen en gebouwen over wat het zou kunnen zijn. Dus het is heel vaak work in progress of werk dat speciaal voor deze plekken gemaakt is. En je ziet diezelfde drie thema's terugkomen. Wat wil die architectuur doen? Wat heeft die gemeenschap nodig en hoe ga je om met die symbolisch-liturgische dimensie? En daar zijn er heel veel voorbeelden van te vinden.
0: Ja, want hebben die kunstenaars dan echt iets met die gebouwen, met die kerken gedaan? Of is het nu gewoon kunst dat toevallig in een kerk hangt?
2: Nee, ze gaan vaak ook echt aan de slag met die plekken. Een van de kerken die ik heel interessant vond was de Christus Koningkerk in Bochum. En daar is er bijvoorbeeld een Belgische kunstenares, niet toevallig dat ik die misschien naar voren haal, Aline Bouvy. En zij is in de sacristie aan de slag gegaan door de objecten en de paraphernalia die je nodig hebt voor het liturgische jaar te ondersteunen, om die naar boven te gaan, die zichtbaar te maken op momenten dat je dat normaal niet zou zien. En ze doet dat door heel interessante ensceneringen, daar dingen bij te leggen die er niet goed bij passen of juist wel, waardoor een soort tussenwereld ontstaat van, is het nu een museum van een tijd die voorbij is of worden uitgedacht om over nieuwe dingen na te denken. Je krijgt eigenlijk een zicht op het achter de schermen van het liturgische verhaal. In diezelfde kerk hangt ook een werk van Luc Tuymans. Hè. Dat zijn dan misschien de twee Belgische bijdragen. Maar wat ik daar ook heel tof vond, was die Katarzyna Kozyra. En zij heeft uit haar archief een aantal interviews gebracht op film. Onder de noemer Looking for Jesus. En waar ze eigenlijk mensen of figuren brengt die in een soort ja, hedendaags, soms fanatisme, of als in een zeer gepassioneerde ideeën van wat is religie in deze tijd brengen. En soms weet je ook niet of het nu een enactment is of het echt is, maar het zijn zeer bevreemdende verhalen. En het gaat over het nu, hè. Het gaat over Palestina, het gaat over... wat in Oekraïne ziet gebeuren. Dus eigenlijk heel interessante contexten die je te zien krijgt.
0: Ze trekken het echt naar het nu ook.
2: Ja. Ja.
0: Er is blijkbaar ook een kerk waar je kan basketballen. Hoe zit dat?
2: Ja, ook in Bochum trouwens is de Sint-Luthurduskerk. En dat is ook een van die voorbeelden van de pantoffelkerken, zoals ze het zeggen.
0: De wat?
2: De pantoffelkirche.
0: Ah, oké, nog nooit van gehoord, de pantoffelkerk.
2: Ja, ik heb het ook ontdekt daar. De idee was dat er in dat gebied, en dat komt echt van de diocesane organisatie die boven het Roergebied staat, hebben beslist, we maken kerken waar je op je pantoffels naartoe kan.
0: Met
2: het
0: recht
2: van nabijheid, zo dicht mogelijk bij de mensen. En daardoor, die nabijheid, dat is ook iets waar je daar nog altijd ziet, dat die zitten echt in die wijken vervat. We hebben dat in België ook wel hier en daar. En daar hebben ze gezegd van ja, we gaan die kerk als gebouw terug optimaal gebruiken door dat groot volume, die hoogte. En ze hebben gewerkt met Cabo San Roque en Flexo Architectura, zijn Catalaans kunstenaar-architectcollectief. En ze hebben met de taal van voetbal en basket hebben zij een installatie gebouwd in die kerk. En het mooiste vond ik dat daar niet de belofte werd gedaan van we gaan met de gemeenschap werken. Mm. Maar je zag ook echt dat die kinderen daar kwamen spelen. Dus plotseling werd dat een heel bijzondere speelplek voor kinderen uit die wijk. En die kunstinstallatie maakt wel dat je erover nadenkt van ja, hoe doen we dit? Met wie doen we dit? En wat is eigenlijk onze rol als kunstliefhebber die daaraan komen? En dat spel met die kinderen, ik vond een heel geslaagd voorbeeld, dat trouwens ook heel goed pakt op Instagram, wat waarschijnlijk een deel van de beweegreden zal geweest zijn.
0: Ja, dus daar kan je nu gaan voetballen en gaan basketballen, maar misschien best niet op je pantoffels.
2: Misschien.
0: Oké, dat kan dus allemaal op Manifesta nog te bezoeken tot 4 oktober in het Ruhrgebied in Duitsland. Wart Verbakel, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: De Franse fluitist Emmanuel Pahu en het Haydn Ensemble in een concerto van Michael Haydn. En het is 8:30. Tony Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Tony, in Zuid-Europa stabiliseren de natuurbranden.
1: Ja, daar lijkt het toch op in Spanje, in de omgeving van Madrid, Toledo en de provincie Ávila. De brandweer slaagt erin om de branden nu wat in te dammen. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht volgens de lokale overheid stabiel. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader, een man van 21, een Duitse man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten. De politie onderzoekt nu nog of hij alleen handelde of niet. En vanaf volgend jaar kan je voor alle klachten over bedrijven gratis terecht bij de Consumentenombudsdienst van de overheid. Die krijgt verschillende afdelingen voor onder meer bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden dan verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen een bijdrage per dossier. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. En het weer wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag wordt het zonniger vanaf het westen en krijgen we temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Een korte wals en daarna de Turkey Trot van Leonard Bernstein door het City of Birmingham Symphony Orchestra. En ik heb geen idee wat ik mij bij een Turkey Trot moet voorstellen. Misschien allemaal dansende kalkoenen op een rij. Geen idee. Zolang ze niet beginnen zingen, vind ik het allemaal prima. Want daarvoor hebben we deze Queen of the Blues, Dinah Washington, met If I Had You.

Prachtige stem toch? Dinah Washington met If I Had You. En als ik u nu hier bij mij had, wel, dan zou ik u misschien wel uitnodigen voor een wals.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op groen.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Clara Live.

Rudolf Firkoschny met twee delen uit Op een overwoekerd pad van Leos Janáček. En misschien heeft Jean Krah deze muziek wel op het water geschreven, want hij was niet alleen componist, maar ook marineofficier. En waar hij ook naartoe werd gestuurd, hij had altijd één voorwaarde. In zijn kajuit moest een piano staan, zodat hij op elk vrij moment kon componeren. Dus wie weet schreef hij dit trio wel tussen de woeste golven.

Bram Nolf, Luc Loubrie en Hans Rikkelink in de finale uit het trio voor hobo, fagot en piano van Jean Francais. En het is bijna 9:05, zometeen nog een uurtje espresso met een nieuwe boekentip. Mijn favoriete Nanny en een polonaise voor ijsberen. Maar dat is allemaal voor na het nieuws.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. In die regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is de brand afgelopen nacht stabiel gebleven. Na dagen van donkere lucht is er vandaag iets of wat beterschap, vertelt ook Hilde Mertens die ter plaatse is.
2: En als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
1: Straks komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn. En ook in Spanje lijkt de situatie te stabiliseren. In de buurt van de hoofdstad Madrid zouden vandaag de eerste mensen weer naar huis kunnen, maar de brand is ook daar nog niet helemaal onder controle, benadrukken de autoriteiten. Het blijft dus spannend afwachten, want zowel in Spanje als in Frankrijk wordt het de komende dagen opnieuw erg warm. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
3: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
1: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op meer dan 3000 besmettingen. Zo'n 1300 patiënten zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog wat warmer tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: In de morgen schrijft Stavros Kelepouris over de mogelijk nieuwe hittegolf die eraan zit te komen. Van de warmste 10 dagen ooit gemeten in Ukkel vonden er 7 in de voorbije 10 jaar plaats. En daar zit de klimaatverandering voor iets tussen. Naast de cruciale prangende kwestie hoe we erger kunnen voorkomen, is er ook de minstens even belangrijke vraag hoe we met die situatie kunnen en willen omgaan. Overal waar de klimaatverandering toeslaat, schiet de crisishulp tekort, besluit Hannes Heindricks in het Nieuwsblad. Of het nu gaat om extreme hitte, bosbranden of om een waterbom zoals een paar jaar geleden in ons land, we zijn onvoldoende voorbereid. Nu het klimaatprobleem een veiligheids- en gezondheidsprobleem is geworden, moeten er ook collectieve oplossingen komen. Het is er nu en het gaat niet snel weg. Het klimaatdebat verstomt, ondanks de recente hitte en bosbranden, stelt Inge Gijs vast in de Standaard. Het fenomeen klimaatverandering lijkt weinig politici te beroeren. De oorlog in Iran en de blokkade van de straat van Hormuz maken ons nog eens duidelijk hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. En in plaats van dat besef aan te wenden om sneller werk te maken van die fossielvrije samenleving, doen we net het omgekeerde. Begrijpen wie kan. De Pride is een risico-evenement geworden en dat is een bijzonder zorgelijke evolutie, stelt Patrick van der Perre intussen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Zoals na elke terreuraanslag wordt ook nu en met name op sociale media de discussie gevoerd over welke mensen zich het meest onverdraagzaam en gewelddadig opstellen tegenover de regenbooggemeenschap. Maar dat is een zinloze discussie, want de haat tegenover homo's, lesbiennes en andere plussers zit verweven in alle krochten van onze samenleving. Als de aanslag in Berlijn iets bewijst, dan is het wel dat we in Europa net meer dan ooit moeten tonen dat de vrije beleving van identiteit voor ons heilig is, meent Timmy van Diepen dan weer in het laatste nieuws. Want vandaag lijkt het alsof moeizaam bevochten rechten in steen gebeiteld staan, maar de krachten die de klok willen terugdraaien nemen toe. Een paar weken geleden is in Nice in Frankrijk nog de terreuraanslag van 2016 herdacht. 10 jaar later leken die jihadistische terreuraanslagen bekoeld. Niet dus, merkt ook Liliana Casagrande tot slot op in het Belang van Limburg. Je kon je afvragen of de Pride nog nodig was in westerse landen waar leven en laten leven voor heel wat mensen een levensmotto is. Sinds de aanslag in Berlijn weten we dus dat die Pride niet voorbijgestreefd is. Het is maandag 27 juli en dat waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Clara de Dekker.

Een nieuwe week dat vraagt om een ouverture en om een beetje liefde. En dit was het allebei. De ouverture uit L'Amore Industrioso, de ijverige liefde. Een opera van de Portugese componist João de Souza Carvalho. En het wordt weer zeer warm deze week. Niet het moment om schoorstenen te vegen, tenzij het natuurlijk op deze muziek is.

Pianoduo Tal in Groothuizen met een sonate voor piano vierhandig van Charles Koechlin. En daarvoor het Leuvens Universitair Koor als schoorsteenvegers in Chim Chimmery uit Mary Poppins. En na al dat roetvegen is het tijd voor een beetje groen met Feuille d'Album, muziek van Auguste Boeck.

Altviolist Diederik Suys en Philip Martens aan de piano met Feuillet d'album van Auguste de Boek. En ronduit saai, dat was de algemene reactie na de première van het vioolconcerto van Jean Sibelius. Vandaag kan je dat haast niet voorstellen, want nu is het een van zijn bekendste en meest geliefde werken, vooral dankzij die opzwepende finale. Een soort dodendans, zo noemde Sibelius het zelf, maar een recensent gaf er nog een veel betere naam aan, want hij noemde die finale een polonaise voor ijsberen. En ik heb nog nooit ijsberen zien dansen, maar na deze muziek kunt u zich daar misschien wel iets bij voorstellen.

0: En zo klinkt dat dus. IJsberen die een polonaise dansen in de finale uit het vioolconcerto van Jean Sibelius door het Helsinki Philharmonic Orchestra en violist Frank-Peter Zimmerman.
1: Espresso.
0: Het is zomers, misschien heeft u vakantie, misschien gewoon wat meer tijd. Tijd voor een goed boek. Alleen kiezen is niet altijd eenvoudig, want er zijn het voorbije jaar in Pompidou heel wat mooie titels gepasseerd. Daarom pikken we er deze zomer af en toe eentje uit. En vandaag is dat Bloedspiegel, de nieuwe roman van de Vlaamse schrijfster Ibe Rossel. Het boek verscheen in april en gaat over beroemde broers uit de geschiedenis. En vooral over hoe die elkaar het soms behoorlijk lastig kunnen maken. En waar dat idee vandaan kwam, dat vertelde Ibe Rossel zelf in Pompidou.
2: Ik ben de oudste van drie meisjes. En ik herinner mij dat toen ik jong was, dat mijn vader mij ooit eens had verteld over de ruzie tussen de Dassler-broers. Dus twee Duitse broers die dan zo'n grote ruzie hadden dat zij een schoenfabriek in twee opsplitsten en dat de ene dan Puma heeft opgericht en de andere Adidas. En dat wordt nog steeds het stadje van de gebogen nekken genoemd, omdat iedereen altijd eerst naar beneden kijkt om te zien welke schoenen de andere persoon aan heeft, of dat dat Puma of Adidas is. Ik vond dat heel fascinerend. En dan daarna hoorde ik dan van Oasis dat die ook zo'n ruzie hadden. En toen begon ik er eigenlijk op steeds meer te stoten. En ik had een lijstje dan. En ik hield dat lijstje bij op mijn telefoon. En op een gegeven moment had ik daarover verteld aan mijn uitgever. En die zei ze van, heeft nog niemand ooit een boek daarover geschreven? Over die iconische broedertwisten. Want ik bedoel, je hebt Abel en Cain, je hebt Romulus en Remus, je hebt van alles. En toen zei ik van, ja, nee. En toen zei hij van, ik denk dat jij dat moet doen. En toen ontdekte ik eigenlijk dat die broers een ongelooflijk dankbare kapstok voor mij waren. Omdat die mij in staat stelden om eigenlijk over veel grotere thema's te schrijven. Waar ik over wou schrijven, maar die soms wel moeilijk te benaderen zijn. Zoals macht, geweld, gender, verlangen.
0: Ja, zet twee broers bij elkaar en het kot is al snel te klein. Maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen in Bloedspiegel. Het nieuwe boek van Ibe Rossel. Uitgegeven bij Das Mag. En misschien mag het deze zomer ook mee in uw valies. Tenzij je natuurlijk met uw broer op vakantie gaat. Dan kiest u misschien beter een ander boek.

Heerlijke muziek, Havana Swing met Hotel du Palais pour Pam van Callum McKenzie. En vorige week werden de ontwerpen voor de nieuwe eurobiljetten voorgesteld en er zijn op dit moment nog twee opties. Of het worden biljetten met vogels, een ijsvogeltje, een ooievaar, of met bekende Europeanen zoals Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas en ook Ludwig van Beethoven maakt kans op het biljet van 10 euro. Maar deze ochtend krijgt u hem van mij helemaal gratis. Want dit is Jos van Immerseel met zijn Rondo a Capriccio.

Jos van Immerseel met het Rondo a Capriccio van Ludwig van Beethoven. En als u vindt dat Beethoven thuis hoort op die nieuwe eurobiljetten, stem dan zeker. Dat kan op de website van de Europese Centrale Bank. Daar kan u alle voorstellen voor de nieuwe eurobiljetten rustig bekijken. En met geluk kunnen we dus binnenkort gewoon met Beethoven betalen. Hoe cool zou dat zijn?

Het Hador-consort van Gambiste Romina Liska. Eerst met Marnix de Kat in O Mistress Mine van Thomas Morley. En daarna met Galliarda Battaglia van Samuel Scheidt. En als het jeukt, moet je krabben. Maar als je door een tarantula gebeten wordt, dan moet je dansen. En hoe sneller, hoe beter om het gif uit je lijf te krijgen. En op deze muziek gaat dat gelukkig gewoon vanzelf. De Tarantella van het Aquarel Gitaarkwartet.

Het Aquarel Guitar Quartet met een tarantella. En daarmee zit de eerste espresso van de week er weer op. Ik denk dat we allemaal wakker zijn, zeker na die spinnendans. En Carlo Sio die komt hier ook net de studio binnengekropen, want hij is er zo meteen met de zomer van Clara. Geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Er komen aparte afdelingen voor onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en ze betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
1: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
0: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Lommel, in Limburg, heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van de KSA Buggenhout vernield of weggeblazen, net voor de start van het kamp. Dat vertelt kampleider Rune Willems.
2: Iedereen was wel even in shock. Langs de ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen, waar aan het gebeuren was. Maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen, dus we waren eigenlijk in een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
0: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Als alles goed gaat, kan het kamp van KSA Buggenhout deze namiddag zoals gepland van start gaan. Er gaan 70 kinderen naartoe. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in 2 Russische grensregio's zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij Oekraïnse aanvallen met drones. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle-toren. Een toeristische locatie is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gio.
4: Goedemorgen. Ja, het weekend ligt weer achter ons. Hopelijk heeft u leuke dingen gedaan en zijn dat allemaal herinneringen om weer te kunnen koesteren. Het is maandag, hoe dan ook, en het wordt de komende week weer warm. Dus gooi die ramen maar open en laat die koude ochtendbries maar even binnenwaaien.

Souye Park won vorig jaar nog de Jean Sibelius Competition, een belangrijke vioolwedstrijd, en dat heeft natuurlijk gevolgen voor haar carrière. Vorige week maakte ze nog haar debuut op de BBC Proms met dat vioolconcerto van Sibelius, en dat was naar het schijnt fenomenaal. Ze heeft dat vioolconcerto ook recent opgenomen en uitgebracht bij het label BIS, en we kregen net ook nog muziek van Sibelius. Het openingsdeel uit een suite voor viool en strijkers. Een gloednieuw album van die Souye Park. Dit is een strijkkwartet van Antonin Dvorak, maar niet met de muzikanten die je zou verwachten.

Nuria Rial en het Richard Carr consort in Tra le Fiamme, een cantate van George Friedrich Handel. En laat dit vooral geen weerbericht zijn, de stormsonate van Ludwig van Beethoven.

0: Andrea Steyer aan de pianoforte met het finale deel uit de 17e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Makkelijker gezegd, de stormsonate.
1: De zomer van Clara.

half elf met het Belcha-kwartet in dat vinnige tweede deel uit het strijkkwartet van Maurice Ravel. Muzikanten en dirigenten zouden waarschijnlijk een miljoen geven om, al was het maar eens 10 minuten, met de grote componisten van de klassieke muziek te kunnen praten en misschien wat partituren te kunnen bediscussiëren. En dan is de volgende vraag natuurlijk, waarover wil je dan praten met mensen zoals Mozart, Beethoven, Schubert, Bach, echt die grote namen uit de klassieke muziek? Ik zou eerlijk gezegd toch een beetje stress krijgen mocht zo'n grote naam voor mijn neus staan, een beetje starstruck zijn. Maar gitarist Sharon Isbin had daar zeker geen last van toen ze Joaquin Rodrigo ontmoette. Ze heeft hem ook nog persoonlijk gekend, jarenlang. Ze ontmoette hem en zijn vrouw in 1979. Ze had net een gitaarwedstrijd in Madrid gewonnen. En toen ontstond die bijzondere vriendschap die toch wel 20 jaar heeft geduurd. Sharon Isbin in Fantasia para un gentilhombre van Joaquin Rodrigo, haar goede vriend.

Fantasia para un gentilhombre van Joaquin Rodrigo met Sharon Isbin op gitaar. Lawrence Foster dirigeerde het Kamerorkest van Lausanne. En er vliegen nog twee vogels rond in deze muziek van Henry Purcell.

The Sparrow and the Gentle Dove van Henry Purcell met tenor Nicholas Melrose en Music for a While. Het nieuws van 11 uur is wel heel dichtbij. Tot zo.

0: 11 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. De voorraad van zo goed als alle bloedgroepen is heel beperkt. De nood is het hoogst voor O-negatief en B-negatief. Dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
1: O-negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O-negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B-negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
0: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn en anderen mogen na een reis naar een bepaalde bestemming tijdelijk geen bloed geven. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is een van de twee verdachten geïdentificeerd. Het onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier ook een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
2: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
0: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van de rechter. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de twee elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Een toeristische trekpleister is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent. Vergeet die Monday Blues, want dit zijn de Chinese Blues van George Gershwin.

Vasilena Serafimova op marimba met Quatuor Ardeo voor de Chinese Blues van George Gershwin. Ondertussen is het ongeveer 7:07. Misschien denkt u al na over dat eerste aperitiefje om de week goed in te zetten. Wel, Marco Beasley zorgt voor een aperitief hapje. Dat krijgen we zo meteen al. Maar wat zeg ik, een hapje. Er komt een waar zeebanket op ons af. Dat is voor zometeen na deze flitsende Dmitri Shostakovich.

André Previn in het tweede pianoconcerto van Dmitri Shostakovich met New York Philharmonic dirigent Leonard Bernstein. Diep in de zee wil een vis trouwen, maar er liggen nog kapers op de kust. Marco Beasley schotelt ze één voor één aan ons voor. Hij noemt ze allemaal op als een echte marinebioloog en dat doet hij aan een rotvaart.

0: Het is één ding om al die Italiaanse vissensoorten te memoriseren, maar je moet natuurlijk ook dat verhaal van dat lied kunnen overbrengen aan een publiek. En dat kan hij, deze Marco Beasley, met La Canzone del Guaracino en het ensemble Accordone.
1: De zomer van Clara.
0: Rémy Genier zorgt voor onze portie Bach op deze eerste dag van de nieuwe week. En die mooie portie Bach, dat is zijn eerste Engelse suite met die Franse pianist aan de piano dus.

mis hem, eerlijk gezegd, de laatste jaren op onze Belgische podia, deze Rémy Genier. Hij speelde net voor ons de eerste Engelse suite van Johann Sebastian Bach. En dat hij Bach kan spelen, dat weten we eigenlijk al sinds 2013, want op zijn halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd speelde hij toen de vierde partita van Bach. En dat was er eentje om in te kaderen, echt wel. Verscheen ook later op de verzamelbox van de wedstrijd. Haalde ook de tweede prijs uiteindelijk ook, dat wilde ik zeggen. En niet veel later nam hij nog eens die vierde partita van Bach op voor zijn Bach-album bij Mirare.

Dat ingetogen andantino van César Franck met Bart Rodijns op harmonium en zijn goede vriend Nicolas Callot aan de piano. Het is bijna 12 uur en na die nieuwsupdate stappen we op de trein. Niet hier, maar wel in Tokio. Tot zo.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 12 uur, een goede middag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk jij daar?
2: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen. Die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
1: Oké, dankjewel Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden ook aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen terugkeren. Maar ook daar is de brand nog niet volledig onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven de 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride en daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie doodgeschoten. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details naar boven.
3: Ja, dat klopt. De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland, ook politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
1: Jeroen, dankjewel. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. Ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
4: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
1: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afvalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
5: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we een proper stad terug kunnen rondlopen. Hè.
6: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moet ze dat niet opgeven. Dat hij er veel moeilijk zijn. Hè. Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
1: Het weer. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. En woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot zelfs 34 graden. Vooraan in dit nieuws, in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen, maar de brandweer heeft het vuur wel nog niet onder controle. Ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

ben nog nooit in Tokio geweest, dus ik weet ook niet hoe dat voelt om daar de trein te nemen. Wel, misschien op deze manier is dat wat er gebeurt daar. Tokyo Train van Camille El-Basha en Najib Shaan-Bejadeh. Gloednieuwe muziek op hun nieuwe album Loop Tales. En dat is een ontmoeting tussen de klassieke piano en percussie uit het Midden-Oosten. Een hele goede middag, heel fijn dat u naar Clara luistert. En ik zorg tot 1 uur voor de fijne lunchmuziek, met straks Reginald Mobley in een spiritual. Yun Di Lee speelt mazurka's van Frédéric Chopin. En er is een symfonisch gedicht ook van Ruth Gibbs, Amber Valia. Dat allemaal het komende uur in de zomer van Clara.

Kronos Quartet speelde in 1981 de wereldpremière van dit werk G-Song van Terry Riley. En dit is een hele andere song, Steal Away, met Reginald Mobley.

0: doet het ook altijd goed op concerten, deze Steal Away van vooral met Reginald Mobley en Baptiste Gotignon aan de piano.
1: De zomer van Clara.

Gabi Pas van Riet en Christina Bianchi in dat dubbelconcerto van Mozart voor fluit en harp. Het wordt af. Het is ondertussen al 12:30 met Chinese superstar pianist Yundi Lee, zo noemt hij zichzelf, op sociale media. Ja, best wel hoogmoedig als je het mij vraagt. Ik hoop dat hij zich vooral bezighoudt met de muziek en minder met zijn status. Yundi Lee in vier mazurka's van Frédéric Chopin.

Yundi Lee en vier mazurka's van Frédéric Chopin. Je kan deze dagen de krant niet openslaan of je sociale media bekijken. Of het gaat wel ergens over The Odyssey, die nieuwe film van Christopher Nolan. Misschien heeft u hem ook al gezien op groot of op het grootste scherm. Er is alleszins veel over te doen. Verschillende onderwerpen worden aangesneden in kranten en op sociale media. Maar goed, Ruth Gibb stuurt ons naar de Romeinse beschaving met Ambarvalia. Dat is een Romeins vruchtbaarheidsritueel. Roman Gamba dirigeert hier de BBC Philharmonic Orchestra.

Ambarvalia van Ruth Gibbs met BBC Philharmonic Orchestra en dirigent Roman Gamba. Lennart Jolijn heeft straks meer De Zomer van Clara. In zijn playlist zitten onder andere het celloconcerto van Robert Schumann met Gauthier Capuçon en ook een gitaarconcerto van Mauro Giuliani. Dat is voor straks. Hij is weer bij u vanaf 2 uur. Eerst nog een uurtje Summertime, die non-stop playlist van collega Julie Mozart. Maak er nog een mooie en zonnige dag van.

0: 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk je daar?
1: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen. Die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
0: Dankjewel, Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen. Maar ook daar is de brand nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks zijn veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie gedood. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details naar boven.
2: Ja, dat klopt. De man zat al eens in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland, ook politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
0: Dankjewel, Jeroen. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die het te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft de verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
3: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
0: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afhaalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
4: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we proper de stad terug kunnen rondlopen. Hè.
5: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moet ze dat niet opgeven. Dat hij er veel moe zijn. Hè. Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
0: Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. En vooraan in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is ook gaan liggen. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. En ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. In Duitsland gaan stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
1: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
0: In Parijs is een man opgepakt die 3 vrouwen had aangevallen met 2 keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. 1 van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de 3e licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorp Marche-Prime in de buurt van de stad Bordeaux.
2: Laten we zeggen dat dit eigenlijk een beetje pauze is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4, 5 uur steekt middelt op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
0: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen. Maar de brand is ook daar nog niet onder controle. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die dat te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op ruim 3000 besmettingen. Goed 1300 van hen zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag meer opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en ook warmer. Temperaturen dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenart Jolijn.
4: Een heel goede middag. Het is maandag, de werkweek is weer van start gegaan. Ja, misschien niet voor iedereen, misschien is het voor u nog volop genieten van de zomervakantie. Ik werk wel vandaag, ik zit in de studio, maar eerlijk gezegd, ik ga niet klagen. Want zeg nu zelf, 3 uur luisteren naar mooie muziek samen met u deze namiddag. Het kan veel erger. Welkom bij de Zomer van Clara.

We zaten hier op ons bootje in deze Barcarolle van Gabriel Pierné. Muziek van eind 19e eeuw. Het staat op het album Alexandre Tarot and Friends, Four Hands. Het zijn 22 verschillende opnames, altijd Tarot samen met iemand anders aan de piano. Hier was het met Philippe Jaroussky. Maar dan denkt u, ja maar Philippe Jaroussky, dat was toch een contratenor? Ja, dat is zo. Maar voor hij aan zijn zangcarrière begon, studeerde hij viool. Dat was zijn eerste instrument. Hij was toen 8 jaar. En daarna kwam er ook nog eens piano bij. Maar nadat hij naar een concert was gegaan, hij was toen rond de 16 jaar, was een concert van een contratenor, dan wist hij voor wat hij gemaakt was. Hij wou contratenor worden. En dat is allesbehalve een slechte keuze geweest.

van zijn meest beroemde melodieën, deze elegie van Jules Massenet. Het is een deel van zijn 10 pièces de genre voor piano solo, maar het werd zo populair dat hij er meerdere versies van heeft gemaakt. Hier was het met de prachtige kopstem van contratenor Philippe Charouski, Jérôme Ducrot aan de piano en Gauthier Capuçon op cello. En Capuçon mag blijven zitten voor de volgende. We ruilen nu gewoon zijn twee vrienden in voor een heel orkest voor dit celloconcerto van Robert Schumann.

Schumann schreef als een bezetene aan dit celloconcerto. Hij had een obsessieve goesting om te werken. En dat in combinatie met heel veel inspiratie op dat moment maakte dat hij het op 2 weken helemaal af had. In 1850 was dat een paar jaar voor hij volledig het stuur verloor over zijn leven. De muziek kreeg in het begin niet veel bijval. Het is pas 4 jaar na de dood van Schumann dat er een cellist was, een ene Ludwig Ebert, die er een première van deed. Ja, ongelooflijk toch hoe de dingen kunnen evolueren, want nu zie je het celloconcerto echt overal. Op affiches van grote concerten en cellowedstrijden natuurlijk. Het is niet meer weg te denken uit het klassiek repertoire. Gauthier Capuçon hier op cello, samen met de Chamber Orchestra of Europe, onder leiding van Bernard Haitink. En nu duiken we nog eens in het lijdensverhaal van Jezus met deze muziek van Johann Sebastian Bach.

Een dramatische rol voor de bariton hier in het deel Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Een hele boterham uit de kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen van de Johann Sebastian Bach. De Duitse bariton Olaf Baer hier samen met het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Peter Schreier. Als je denkt aan Pachelbel, dan is er altijd wel één muziekstuk van hem dat als eerste in je opkomt. En dat is die fameuze kanon. Maar dat is net dat ding, dat patroon dat Amandine Beyer wou doorbreken bij de mensen. Ze maakte een heel album met heel diverse muziek van Pachelbel om zo te laten zien en vooral horen hoe veelzijdig hij eigenlijk wel niet was als componist.

Amandine Beyer en haar ensemble Gli Incogniti in de partita in G van Johan Pachelbel. Staat op haar album van 10 jaartjes terug, Pachelbel, Un orage d'avril. Het is een album dat de verschillende facetten van de componist blootlegt. En de artiesten hier in hun volgende muziek deden iets gelijkaardigs. Ze maakten een album rond Louis Couperin, maar niet met zijn typische clavecymbalmuziek waar hij vaak mee wordt geassocieerd, maar met muziek voor orgel en viola da gamba.

Anne-Marie Laslin en Sylvie Moquet, beide op basgamba. En Olivier Vernet op positief orgel in zeer weinig gespeelde muziek van Louis Couperin, La Fantaisie de Viol. Het staat op hun album Le Regret de Louis Couperin, waarmee ze een minder bekende kant van de componist wilden tonen. En mocht er zoiets bestaan als onsterfelijkheid, dan zou Couperin dit jaar 400 jaar oud geworden zijn. De gitaar begon echt populair te worden begin 19e eeuw in Wenen. Het had tegen dan nog altijd geen volwaardige status als concertinstrument. En daar wou Mauro Giuliani iets aan doen.

0: De Paganini van de gitaar wordt hij wel eens genoemd, Mauro Giuliani. Een virtuoos die ook niet was ontsnapt aan het opmerkzaam oog van Beethoven, want die gaf hem een plaatsje in zijn orkest. Ze waren allebei twee rising stars in Wenen begin 19e eeuw, dus ze kenden elkaar heel goed. Giuliani schreef 3 concerto's voor gitaar. Dit was de eerste en ook de meest populaire. En ja, ook een harde noot te kraken voor de gitarist. Dat was hier Pepe Romero, samen met het Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner.
1: De zomer van Clara.

Franz Schubert nam het thema uit zijn muziek voor het toneelstuk Rosamunde als basis voor dit strijkkwartet. Zijn 13e, een van zijn latere en meest bekende strijkkwartetten. Het Cherubini-kwartet hier in het eerste deel uit dit strijkkwartet. En nu kijken we samen met Strauss mee hoe hij de wereld zag op zijn 20 jaar.

Richard Strauss was een jonge man van 20 toen hij deze Stimmungsbilder schreef voor piano. Allemaal kleine muzikale schilderingen van verschillende emoties. Frank Brallet hier aan de piano. Hij was de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 1991. En met een snel rondovivaatje gaan we naar het nieuws van 4 uur. Uit het eerste klarinetconcerto van Louis Spohr met Ernst Ottensamen op klarinet en het Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Colin Davis.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, omdat de man zich eerder ook al agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feest bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar, toen er bijna 1,6 miljoen mensen naar Gent afzakten. Ruim 300.000 bezoekers kwamen met het openbaar vervoer. En dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast kwamen 15% meer bezoekers met de fiets. En er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat komt volgens de stad niet noodzakelijk omdat er meer incidenten waren, maar wel omdat het meldpunt bekender is geworden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. Intussen is er veel discussie in Duitsland omdat de man ondanks zijn veroordeling vrij was, omdat het parket nog in beroep ging tegen zijn uitspraak. Hij werd opgevolgd door radicaliseringsambtenaren, maar blijkbaar was er toch geen vermoeden dat hij een aanslag ging plegen. Het weer vanmiddag komen er meer en meer opklaringen. We halen temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Vanaf woensdag liever wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
3: Welkom terug. In de late barok in Spanje had je een ene Antonio Soler. Hij groeide op in een zeer katholiek gezin en dat heeft ook wel de rest van zijn leven bepaald. Op zijn 23e vertrok hij naar het klooster in El Escorial, dat is dichtbij Madrid, om daar te gaan leven als monnik. Dat was letterlijk 20 uur per dag bidden en een zeer eenvoudig en vroom leven leiden. Maar hij had wel gevoel voor muziek en dat kreeg toch ook nog gelukkig een plaatje. Heel veel sonates heeft hij geschreven voor piano, een beetje in de stijl van Domenico Scarlatti. En daar neem ik u heel graag naartoe.

Stephen Huff in de sonate in Vis Klein voor piano van de Spaanse componist Antonio Soler. Als dirigent is het heel belangrijk dat je alle orkestpartijen goed kent, dat je weet hoe het orkest moet klinken, dat je daar een duidelijk beeld van hebt, dat je weet wat je wil muzikaal en ook dat de muzikanten van het orkest meegaan in je verhaal. Het vraagt dus serieus wat discipline en management skills, maar in dit verhaal van Domenico Cimarosa loopt het helemaal fout.

per me. Pur sul flauto con la viola, pur sul flauto con la viola.

0: tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar.
1: Een dirigent die het allemaal niet echt meer bij het rechte eind heeft. Na heel veel foutgelopen repetities met zijn orkest viert hij hier een mini-overwinning, want hij heeft eindelijk alle partijen bij elkaar kunnen krijgen tot één harmonisch geheel. De aria Ci sposeremo fra suoni e canti uit Il Maestro di Cappella van Domenico Cimarosa. Het is dus een komische parodie op de zware, ongeduldige dirigent die niet weet wat te doen met zijn orkest. En in de rol van die dirigent, de bas-bariton Riccardo Novaro, samen met het Il Giardino Armonico en de echte volbloeddirigent Giovanni Antonini. Een 20 jaar voor deze komische eenakter van Cimarosa kwam Antonio Salieri naar buiten met dit pianoconcerto.

Antonio Salieri's mentor werkte aan het Habsburgshof in Wenen, maar die stierf in 1773 en, hier komt het spreekwoord mooi op zijn plaats, de een zijn dood is de ander zijn brood. Salieri kreeg de job van zijn mentor en klom uiteindelijk op tot directeur van de Italiaanse opera daar aan het hof, waardoor dus zijn focus verschoof naar het schrijven van opera's. Salieri hield het daarom maar op twee pianoconcerto's. Hij schreef ze allebei in hetzelfde jaar, net voor zijn aanstelling. Hier hoorden we Andreas Steyer aan de pianoforte en het Concerto Köln. Beethoven was nooit echt de volle 100% tevreden met zijn eerste pianotrio. Jaren later zag hij het eigenlijk wel wat groter, dus nam hij hetzelfde materiaal van dat pianotrio ook nog eens mee in zijn strijkkwartet.

Het eerste deel, het Allegro con brio uit het derde strijkquintet van Ludwig van Beethoven. Hier in een opname met het WDR Symphony Orchestra Cologne Chamber Players. Het is bijna 5 uur na het nieuws, komt Robben naar hier voor de portie klassiek jazz en filmmuziek in Django. Geniet daar van een zachte maandagavond.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten, maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
1: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
2: Gerda komt nog eens kijken naar de Bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
3: Ik was schon gestern da en het was mir wichtig, heute nochmal hierher zu kommen, om ook gemeinsam zu trauern en een paar bloemen af te leggen.
2: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
3: Maar natuurlijk wirft het viele vragen op. En ik geloof dat het zeer wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een aufklärung gibt.
2: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
4: Viele mensen die extremistisch zijn en zu Terroranschlägen bereid zijn, dat deze mensen niet daar zijn waar ze heen gehören, namelijk hinter gitter.
2: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
5: Maar het is schwer nachzuvollziehen, ja. Dat met deze hintergrund die persoon niet in gevangenis zit.
2: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
0: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam één van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, en dat is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
6: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf wel eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructureringen op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop, zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische wagens. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjes toeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zijn zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Ruim 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. Er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst was er een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Meer meldingen betekenen daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
7: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: Het weer weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm en tot 29 graden. En vanaf woensdag stijgen de temperaturen tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, welkom hier bij Django. Ik mag u vanavond al meteen blij maken met een keuze van Clara van Trio Moreau. Ze hebben de twee pianotrio's van Franz Schubert op plaat gezet en uit die plaat komt dit scherzo. Dat begint met een kleine echo.

De fraternité is pad van deze opname. Dat is ook niet zo vreemd, want het trio Moreau zijn drie Franse broers, David, Edgar en Jeremy. Ze spelen respectievelijk viool, cello en piano. Drie gelijkwaardige instrumenten daarnet, maar nu verschuift het evenwicht. De cello mag naar voren als solo-instrument in deze rococo-variaties van Peter Tchaikovsky.

0: Delicaat. Een laatste fluittoontje op de cello van Jean-Guyen Queyras om deze rococo-variaties van Peter Tchaïkovski af te ronden.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Sopraan Elsa Dreissig bracht eerder dit jaar een nieuw album uit, Invocation, met daarop een aria uit een recent herontdekte opera van componiste Carolina Uccelli. De opera heet Anna de Resburgo en in deze aria bereikt Anna een absoluut dieptepunt. Non avea più lagrime, ik had geen tranen meer.

Sopraan Elsa Dreissig samen met het koor en orkest van Genua met dirigent Massimo Zanetti. De harp is veel meer dan enkel het geluid dat je hoort bij het zwaaien van een toverstokje in eender welke film. Nee, er zit wel meer magie in dat instrument. Dat hoor je hier. Marshall McGuire speelt Vers la source dans le bois van Marcel Tournier.

Accordeonist Vincent Perani en pianist Michael Volny met Sirenes. Gisteren ging ik naar de cinema, echt waar. Ik heb The Odyssey van Christopher Nolan gezien en dus ook de Sirenes daar gezien en gehoord. En ik blijf het ook ongelooflijk vinden dat een verhaal van 2700 jaar geleden, dat toen werd opgeschreven, dat ons nu nog altijd zo bezighoudt. En dat terwijl het waarschijnlijk nog ouder is, want daarvoor werd het onderling verteld en doorgegeven als een poëtisch epos, ja, blijft iets enorm krachtig. Dat weet ook Paolo Frezu. Hij schreef er deze Hill of Poetry over.

Black is the color. Klarinetweefsels van Christophe Maille en Michel Portal. En de zangeres die u hoorde was Suzanne Abul. Mijn eerste woordje op deze wereld, dat was lichtje, als ik mijn moeder mag geloven. En dat woord speelt een heel centrale rol in mijn leven. Heeft mij onder andere in deze studio gebracht. Daar ben ik dankbaar voor. En ik ben altijd voorzichtig met advies geven. Maar hier kan ik weinig fout mee doen. Volg gewoon uw lichtje. Net als componist Dominique Wania. Dit is Towards the Light.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten. Maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
1: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
2: Gerda komt nog eens kijken naar de bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
3: Ik was al gisteren daar en het was mir wichtig heute nogmaals hierher te komen om ook gemeinsam te trouwen en een paar bloemen af te leggen.
2: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
3: Maar natuurlijk wirft het viele vragen op. En ik geloof dat het zeer wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een afklaring gibt.
2: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
4: Viele mensen die extremistisch zijn en zu terroranschlägen bereid zijn, dat deze mensen niet daar zijn waar ze hingehören, namelijk hinter gitter.
2: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
5: Maar het is schwer na te volzien, ja. Dat met deze hintergrond die persoon niet in gevangenis zit.
2: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
0: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht, omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, het is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
6: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf al eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructurering op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische auto's. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro, dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. En tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
7: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van de meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Meer dan 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. En meerkampster Nafi Thiam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het EK Atletiek in Birmingham in Engeland. Thiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. De rest van de week blijft het ook warm met maxima rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Ons startschot vandaag is een stukje van Django zelf, Hungaria. Topsport op gitaar is dat en de man in vorm is Birelli Lagraine.

Hopla, welkom hier bij Django vanavond. Er worden vaak putten gegraven op het strand, maar toch worden er zelden mensen begraven daar. Het was nogthans de wens van chansonnier Georges Brassens. Hij wilde begraven worden op het strand van Sète, zijn geboortestad. Het is helaas nooit gebeurd. Hier Koen de Kouter met Supplique pour être enterré à la plage de Sète van Georges Brassens.

Besame mucho, hier met Ronnie Verbiest en Tony Gijsselink. Bossa Nova kabbelt altijd rustig, is altijd subtiel. Maar subtiel is zelfs nog een understatement voor dit nummer, Las Rosas Noa Blan. Geen grote uitschieters, maar toch een constante diepe drive. Met daarboven de stem van Cecile McLaurin-Salvant.

De liftmuziek in het paradijs moet toch ongeveer zo klinken, denk ik. Las Rosas no Hablan was dat. Braziliaanse muziek drijft altijd op ritme. Of het nu de kalmste bossa nova is, zoals daarnet, of de meest gonzende samba. Die Braziliaanse hartslag zit in die muziek. En hier zeker in deze Sinfonia da Alvorada van Tom Jobim.

Een symfonisch feestje met Sao Paulo Symphony Orchestra en dirigent Roberto Minchuk. We gaan de sfeer even 180 graden draaien en spektakel wisselen voor ja, geborgenheid of zo. Of toch zeker in het eerste stukje van deze Trois pièces pour violoncelle et piano van Nadia Boulanger.

0: Astrid Cyrano-Sian bestookt, pianist Daniel Barenboim met cello salvo's in deze trois pièces van Nadia Boulanger.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: De onderwereld. We blijven er liefst van weg, maar toch is de aantrekkingskracht ervan niet te ontkennen. Kijk maar naar de true crime hype momenteel. En ook voor Astor Piazzolla was dat een inspiratiebron. Dit is La Camorra.

Triumphal Quintet met La Camorra, een crimineel stukje van Astor Piazzolla. Twee Belgische virtuozen bij elkaar nu, Myrdin de Kouter en Jeff Neven. Ze spelen Altai.

De stem van David Links en basnoten en nog veel meer van Michel Hadzi-Georgiou. Nog eentje voor het nieuws van 7. Patrice Caratini Jazz Ensemble met Tierras.

0: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dat is een record voor dat land. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. In Duitsland rijzen vragen over het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. Hij was eerder veroordeeld tot 22 maanden cel voor extremisme. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Uit de politiek komen meer en meer stemmen om strenger op te treden tegen radicalisering. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen en hopen dat er antwoorden komen.
1: Aber natürlich wirft es viele Fragen auf und ich glaube, das wird sehr wichtig sein in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, dass es eine Aufklärung gibt.
2: Aber es ist schwer nachzuvollziehen, ja, dass mit diesem Hintergrund die Person nicht im Gefängnis sitzt.
0: Maar kanselier Merz waarschuwt ook om te snel te grote conclusies te trekken. Meerkampster Nafitiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK atletiek in Birmingham in Engeland. Tiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. En in Aalst start rond deze tijd het Natour-criterium, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Volgens de organisatie worden er zo'n 75.000 bezoekers verwacht vanavond. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. En Remco Evenepoel komt met plezier langs in Aalst.
3: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian dat eraan komt. Dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten. En als tweede in de Tour. Dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
0: En ook Lucien van Impe is er aanwezig. Hij behaalde exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour. En werd daarvoor uitgebreid gehuldigd. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. En ook de rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond en welkom hier. Zometeen een heerlijk versleten opname van een stuk dat op het lijf geschreven werd van Coleman Hawkins, Flying Hawk,

Bach's Groove van Milt Jackson, hier met Badass en Jessica en Miles Davis. Dat is trouwens exact de naam van de reeks die Lee Steppen maakte over Miles Davis. Davis liever. Die kan je beluisteren via VRT Max. Kan u later doen. Blijf gerust eerst hier nog even hangen. Want ik heb nog een prachtige versie van Nature Boy voor u, gezongen door Abby Lincoln. Maar let vooral op hoe trompetist Roy Hargrove hier en daar extra nootjes toevoegt om de melodie een nieuwe dimensie te geven.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Bij Clara zijn we nogal fan van verwonderd zijn, dus denk ik dat bewonderen ook wel zijn plaats verdient in de playlist vanavond, hier in de vorm van dit duo van componiste Florence Price. Het heet Adoration.

violist Randall Goosby en Zhu Wang aan de piano. De Amerikanen, ze hebben afgedaan. De laatste tijd kunnen ze niet bepaald op onze sympathie rekenen, en terecht. Maar er is toch ongelooflijke muziek geschreven in en over het land. Niet in het minst door Antonín Dvořák. Hier een voorbeeld. Dit is een stukje uit zijn Amerikaanse suite.

een energiek Atlanta Symphony Orchestra onder leiding van Nathalie Stoetsman. Klarinettist Vlad Weverberg en het Terranova Collective gaan de handen in elkaar gooien nu voor een levendig concerto van Wolfgang Amadeus Mozart.

Solist Vlad Weverberg en het Terra Nova Collective met een klarinetconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart. De dingen die er het makkelijkst uitzien of het simpelst klinken, zijn vaak net het moeilijkst. Vaak zit achter eenvoud, een bewuste keuze en een hoop meesterschap. Pianist Yuri Kane demonstreert het hier met deze sonate facile, liever opnieuw van Mozart.

pianist Hurricane neemt zijn tijd voor de sonate Facile van Wolfgang Amadeus Mozart. Nog tot aan het nieuws hoort u Odette Soer met To Hold Your Hand. En daarna is er Tine met Clara in Concert. Nog een mooie maandagavond en tot in de toekomst.

0: Het is 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote bosbranden bij Bordeaux in Frankrijk zijn vandaag niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marsprim.
1: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
0: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natuurcriterium gereden, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
2: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
3: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
4: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En hij krijgt toch veel kritiek, maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
0: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Obasui werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafiti Yam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: What is known as jazz music.
5: Clara Jazz.
6: It is a condition.
5: Met Tine de Donder.
7: Een hele goede avond. Gisteren was ik in de Ardennen. Daar ging ik mijn dochter bezoeken op scoutskamp in Chigny aan de Semois was dat. En ik zag daar in de buurt heel wat affiches ophangen van het Gome Jazz Festival. Want dat is maar een kilometer of 10 daar vandaan. Ik vertel u dat omdat wij vandaag al eens gaan vooruitblikken op datzelfde jazzfestival diep in het zuiden van ons land. Begin augustus is dat. Een klein festival, maar wel met een grote reputatie, want daar wordt echt top jazz gespeeld. Op vrijdag 7 augustus komt Brussels Jazz Orchestra. Zij spelen een nieuw programma, een verjaardagsconcert voor hun pianiste Nathalie Laurier. Die heeft toch wel een bijzondere rol in dat orkest. Niet alleen door haar instrument, een piano bij een big band, maar ook omdat zij de enige vrouw is in die band. Ze viert haar 60ste verjaardag met dat nieuwe project, En Vol heet het. En daarin speelt ze het mooiste van haar carrière bij Brussels Jazz Orchestra. En daarom beginnen wij vandaag met een live opname van datzelfde orkest. Met natuurlijk Nathalie Laurier aan de piano. En zij spelen werk van een van die andere artistieke sleutelfiguren van het BGO, van Bert Joris. Dit album werd live opgenomen in Studio 1 van Flagey in januari 2010.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Clara, live.

Gejuich en applaus voor Brussels Jazz Orchestra onder leiding van Frank Faganee met Bert Joris op trompet. Die schreef ook de muziek die we net hoorden. Dat was de titeltrack van hun album Signs and Signatures. Zij spelen over 2 weken op het Goom Jazz Festival in de Goomstreek, de Belgische Provence. Dan moest het daar ook wel eens. En voor de pianiste van het BGO, Nathalie Laurier, is dat niet de eerste keer dat ze daar zal spelen. Zij heeft namelijk een bijzondere band met het festival. Ze geven haar daar al meer dan 20 jaar een soort van carte blanche. En een van die keren, in 2013, toen stelde de festivaldirecteur haar voor om eens samen te spelen met saxofoniste Tineke Postma. Nathalie Laurier had die nog nooit ontmoet en ze was zelf een beetje onzeker over de afloop. Dus ze vroeg om het concert niet uit te zenden als ze niet tevreden zou zijn met het resultaat. Maar dat was helemaal niet nodig, want het was een formidabel concert. We gaan dadelijk een stukje beluisteren. We gaan beginnen met het stuk Canzon Sina. Dat is een intieme hommage die Nathalie Laurier geschreven heeft voor een pianist die ze erg bewondert, namelijk Enrico Pieranunzi. Het begint met een heel mooie piano-solo intro. Dan komt de contrabas van Philippe Aerts en dan nog de saxofoon van Tineke Postma.

Heel mooie versie van How Deep Is The Ocean van Irving Berlin door Tineke Postma op saxofoon, Nathalie Laurier aan de piano en Philip Aerts op contrabas. Zo klonken ze op het Gome Jazz Festival en over 2 weken gaat Nathalie Laurier daar dus ook spelen met het BGO. Meer dan de helft van de concerten van dat Gome Jazz Festival zijn van Belgische bodem. Zo komt ook zangeres Barbara Wiernik. Zij komt op diezelfde 7e augustus en ze komt met een collega, Sarah Klen. Zij brengen een hedendaags vocaal jazzproject. Het is iets met improviseren, naar elkaar luisteren en een gedeelde ademhaling. Het moet iets heel bijzonders zijn. Dit is diezelfde Barbara Wiernik met David Links en met Diederik Wissels aan de piano.

De indringende stem van David Links met Barbara Wiernik en met Diederik Wissels. Wij gaan vandaag nog afronden met muziek van een Brugse tenorsaxofonist Bart de Voort en zijn quintet. Dit is een ballade van hem, Too Late to Tell You. Een zeer weemoedige ballade die zelfs een beetje knijpt, maar wat een klank. Zo neem ik afscheid van u. Veel dank om te luisteren en heel graag tot volgende keer.

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels zijn dus niet verplicht om je te vergoeden. Maar bij een pakketreis waar een onderdeel niet van kan doorgaan, heb je iets meer rechten, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
2: Bij pakketreizen is de regel namelijk, je krijgt je reis zoals je ze verwacht had te krijgen. Is dat niet zo, dan kan je ofwel de volledige terugbetaling eisen, ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan, ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
0: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
3: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En morgen is er het criterium nog in Roeselare. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust. De gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
1: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon. Bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000 mensen raakten gewond. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden, op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een record is dat voor het land. President Macron zei vanavond dat het de ergste branden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg en dat heeft te maken met uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de rivier Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt als koelwater voor die Roemeense kerncentrale gebruikt en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium, dan in Roeselare. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat was in de buurt van Marseille. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanavond alweer een bezoek gebracht aan het departement Gironde aan de andere kant van het land, waar op dit moment de ergste natuurbranden in de buurt van de stad Bordeaux woeden. Hij sprak er onder meer met brandweerlui en andere hulpverleners. De voorbije 24 uur is de situatie verbeterd, zei Macron. Door de inzet van vele hulpverleners in de lucht en op het land. Dus bravo voor hen.
2: De 24 dernières heures, on voit bien que tout le

0: Le travail qui a été fait par nos moyens aériens, par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Maintenant, je reste prudent pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter. Le vent est là. Et donc, il faut être humble.
1: Maar we moeten voorzichtig en nederig blijven, want het risico is nog niet geweken. Er is de wind en de temperaturen gaan weer stijgen, zei Macron nog. De volgende dagen worden in de regio Bordeaux opnieuw temperaturen van rond de 40 graden verwacht. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen nogthans gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
1: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje. Een bovenleiding had er vuur gevat en zette een metrokoker volledig onder de rook. Een metrotrein kwam tot stilstand. Aan boord waren zo'n 300 mensen. Die konden op eigen houtje door de metrokoker naar de dichtstbijzijnde metrostations. Een aantal raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gevoerd, maar niemand is er erg aan toe. Het ging, ondanks de zware rookontwikkeling, om een kleine brand en ook de schade lijkt mee te vallen. Er wordt verwacht dat het metroverkeer tegen de ochtendspits in Barcelona weer vlot zal verlopen. Artsen in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn hebben voor een wereldprimeur gezorgd. Een vrouw die al 5 jaar blind was, kan weer deels terugzien nadat een deel van het netvlies werd getransplanteerd. Door een goed stuk netvlies van het ene oog naar het andere te transplanteren, kon van 2 beschadigde ogen weer 1 ziend oog gemaakt worden. De patiënt is een vrouw van 67 die blind werd na een verkeersongeval. De artsen slaagden erin iets te realiseren wat tot nog toe als onhaalbaar werd beschouwd. Remco Evenepoel heeft vanavond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: Dinsdagavond is er het criterium in Roeselaren, donderdag dat in Herentals. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Dinsdag veel zon en warm, tot 29 graden in het binnenland. Woensdag zelfs tot 34. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.